292 high shongi barten man sige kunje subu ne bi galag macho no ati mogere chi dadi gegas gladiso gladis